Ik kwam voor dat liep kwam. Dat doet niet blij. Al bühne, al grote. Maar liep kwam daar kwam. En die zei, moet je net uitzien. Omdat het niet meer goede luier had. 1, 2, 3.